0: ispirit ga drojo. So gna heimon ge shawita ke ba hudit ga iu jag na man do dish na chuga drojo na shtabe ai ha ai ha na shramen de da de de de an ha overshadowed ge dan ge ba bu dem shtuk shina no da o ge gna pte no da ha o ge ispirit do ha yo trades and from the tariffs issues ge ba ispirit ko ma shram shtike ai ispirit ko ge nyom much ge de Yeah, and then unge shay wita ke baget we I se bukseta ke and then how di jabeto di banyo ka kan admit ke banyo party leaders ke ba shka and then how campaign I had is wita ko di banyo kenyo their campaigns so unge shay bukseta ke ba get we the two get di jab beto di ba di shya mo higi ke banyo And I mean, I got the badge moon who did a wash should catch us at Timanot Gibach at the school of Dot Gibach and Cat Yoga. I need Sigmund, Dishawi, Dishwi, Shitsum Gno, Magdisha, Tate Miga, Gibadan, Dishiagomish Toyag at Gastoshima, the D. Toyag at the Demaeg at Gastoshima, Shishka, the D. Mačkan da je nanat kagnut giba waš nge bulin ga di nanot da skol ga waš ga di nečka ke maj magnut da skol ugom neka mača waš so uhe maga nidin de rosiješ nga suđe nga nga napštaku je school board hego den hao je Quebec's North Shore
1: Souvent, l'enfant, il va se refermer sur lui-même, il voudra pas aller à l'école, il sera pas heureux à l'école, il va dire à ses parents qu'il veut pas aller à l'école ou qu'il a mal au ventre ou il va inventer des raisons parce que justement, ça peut cacher des situations. Je sais pas que ça cache toujours ça, mais ça peut cacher des situations d'intimidation. C'est important de questionner l'enfant à ce moment-là quand on voit que son comportement change.
0: So gnu ge shai det ki ba asko ge snack sa da wash ki ba mo cha puso da ma ga ga wis do school od ha ga na shai meet mi od ga in do school od e gna he ga wash ki ba he e wi wit mod ki ba ni ho ga wi he det ge ma chka da aks to ched ma ga ga ga he mi um chod na shka jo na di tam ki ba da yo to yo ki ga di school od ma ga di school od chon od ki ba dan uch ke ni snack sa ga asko ga wash we kadad toyo ge ba isnachka ke ban da skologom machkan yunda cha my magnod so henga na shabat ste tagen de disha na ge chek sto shimod sto shim nano disha witam ge wash disha gwej mai ke ba ge he hasud ge hud sem de ga sto shim e psish ke ba chue de demed ge demed so I can ge sha ge wit got ge ba we get we I ha nadin de rose ge ba ge sha puksimat ke ba ayo ayo nitsi ke ba je di shai takap sendit ke bande school gum te shed ke ba ga na shai e nega mus shade o da shim ni ga chu ga de di taksit or hu ga de dish takap sendet ke bande and I mean how much I the bajmon na go jita hu ga dan na he o de kam submit ke ba he o ga ni ga na pstak US president Donald Trump engi ba ge sha we bitat ke ni o ai Uyuge a dead giba we ayo uyuge American boulders niga disham sun hosodo chash giba ayinu sha bukseta ke de disha tishiko giba we yo uyuge Republican sesh the gap says it on den giba new midterm elections ota he uge November is bisam ba kujun there
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Eg mago he ga sha we bitat ke bagai we tak ke Republicans we psia zan on den ge bai do you got House of Representatives ba bita we don den magin zita Senate ni shodot ge ban zit eng ge de snack se eng ge sha but zin eng ge ba shulia we sha we tam se ge ba ni we yo ke ispat sit ke ba ni ke citizens eg nomen lot of the United States ne past no sit eg ne mamu ge I he ni I no chem datum no 5000 ge ba eg ge sha dish but snad ge ba big we chet mi So in geisha we take not gan her guy here. Uga geisha we bit giba her proposal giba and get the stack giba and him yes geisha de techno less than I had $1 trillion in geisha she stayed the stagnity banyo da ba he hit there. So did the can magayo gayo quesimon giba uga this tabi ga dit again much kan de mionio ma ga he tabi ha tri di to genio zeta di da hengesh ku get simon ki bagwet simon ma ga tri ga di sha he ya mit ko di bagwen zi da nege ba di di sha snacks di ba he nashkem sti ga zgo yo ai he e yad ki ba di ta ke do dak and again he he ای دانلود گیم گیا جامیش تو دکتر گویشه ای داد گیا زد دودک سعی نپشیش اد بازمون میاد که اد بازم شد گفت نجیش و هر اسکوپ تادیش کرد. سعی کنم شب بیک شو شب من اکسیس پنالن بیک دیش بشه بید.
3: Wajiang Sa, Green Nation, David Radden, Singasu, Wimiji, Nochin, Ago, CBC, Radio North, against the map.
0: Minu had a the Bajmongi by Gunu, a big Miga, what now residential school gathering about the doctor in this cup in the state of the West Gagnus. I go big at Cheyoga by Elder Joe Wishi, I know Gaysha. The Bajmongi by Sasha Nishabayo, Gupanesha Gibangideno, then how Giba, E Town Giba, Edisnaxadog Giba, we are the Shawd Nagnodot. Ude kiba cimant kiba dega ishe chogno dot den hawe dega washat ge dot nano dot dino school dot new residential school so I go ga snack sit giba he uged kabo shoot giba I Joe I Joe's Joe ge ho tawe ma ke I shog no no take no Joe giba ge the bad mod the bad stage giba hu na hu tab si magnan I o betsi long chap ge de we the go de the bad stage e new ge sha we ge ge che we took ya Then how my god caskolod. Eu genio eho edu subinid new wedding anniversary edu shishnag nidi by own dishkanib nid kea new kaisha kaya dot new celebration so go jo jepetoik.
4: Waji a jo?
5: Waji.
4: I am Uten how I am Utai Uten Suinanos was Kagnish. See him in Getty Egono residential school gathering at Dux. Chigonga, I am with the men.
5: I would then initially go down the washes. You wash it or Nando Mogunabish your Nano 12 feet should. A canoe, the canoes, three decent. Nishin, any shokum, and these share your neighbors. If we had on your washer, I would cut out not dying. A room and say, go, Joe, I got a great mood. Niaga. Kap muhaya tahun ini asha, ayah enggak kasihan, kasihan untuk di tutko. Kay muzik stuction awen nede, jadi betul nama ni asha. Kau dengan kasihmu boleh di tutan do, nede kaji ajus betul demand do. Muzik stuction kap mahuk, ke emshat ciman muzik stuction. Pascan after 2 years deh, nak kagak tak mahuk. I'm going to go to the museum. muito legal na chustruins. É ruim que a minha vida de chustruins, eu acho. Nizi do Dona, e de Nefresa da Bretanha. É que eu não ganhei a Sweden. É sítio aí.
4: Então, ganhei de Sedon, de Nizi também, que eu não ganhei do.
5: Acho que 12 de chute. Tobi ci ogni una vescita, comunque una vescita di un anno, molto su una vescita. E poi. Ci mescano già. Poi ci sbocciano da gaito e andando. E con prego ci sei io, Frank Morris, nato. E ho un anno. E ho un stadio stuccimento. E ho un male, ne de. Ne che ho un anno di vescita.
6: Which is the way to reduce modern. I should go to the school now.
0: Ik mag niet zeggen dat de derde moeder elder had Joe, Cheo, Joe Wistje. Ik heb een mama in Anode, de nou schijners residential school gathering bij het dokter, hoe macho en die schat is dat je bij de degno, dan hij dat ze Hester View, besties gebouw, de was schijners gedem. En amino en Nagamon, ik heb nog when that Nagmusto gebouw, yes, yet see, is Gastuzen, hoe je en hoe schijn on Nagamon. Ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe, ik heb een gekste nagemoe,

Megan Hay, nog een keer schept megam. Hoe hem is geschuid Madrid is zo vol. Hoe dan ook Quebec bij geschuid betaald met zijn eigen om. Hoe denk je bij een opdracht naar het noorden van Quebec nu geschreven door hij een opdracht kan. Kadoske bij mij gaat dat niet denken onder observation en dat staan ook al. Ik hoorde wie hij moderate risk bij het dokter bij. Hoe de Rwanda Valdor senator Temiskaming reserve la van land verandere. Ik ga zeggen ook al niet dat hij dat to de juwent. Ik heb een aantal mensen die het juwent hebben. In een stad hebben niet dat hem stiekem batteren. Maar hier bestaat dit eigenlijk de disha. We betrekken de juwet bij de C. Zo dat doos dat zit me gans zo voelt. Ik disha bitte bij een website. En goeie once again, dit is zo much. Dit is gaat. Ik heb een residential school gathering. Ik heb nooit een match gehad. Dit is gaat de een beetje bij de Camp Hesterville, hoe dat was gegaan. Zo kun je ook de game match zoeken bij het nanot. Ik heb dat gendonstemerk. En dat. Zit me gaat dan niet naar nooit gebaan den ham. Dat dus zit me gaan Rita J. McLeod die is hij hem aan dat door gaan in door zit me gaan. Zo gaan we eens gebaan hoe de gebaan ja bij jij was gegaan is hij nu inland caregivers land based retreat hoe de NBC cap is hij gedaan hoe hij gebaan als ze bijsom en niet nu jij nou discussen bij hem oktober bijsom en niet ze discussen denk ja die is hij een beetje bij hem Maggie Matush oh. Miss Sisney just out here. I don't want to be here on. So I can hear Jisha way too much and Jisha way. I make sure I discuss it with Abnas to be some negative. Jisha be dead. She make new terms and he can know. So I can hear Jisha with mother good. So she can distribute Jisha bits in the good. To ask him now, Jisha smegle her winch gag. And ask him out to give again Mary, Wishy, Stephen. Hey, mag Reynald Diamond. Jisha be dead behind the dog. Hey, you can know each other. Same again. Betsy Longchop, Charles Luded, Jamie Little. Hey, mag Alex Leclerc. Jisha be jawa we cheat. Hey, you get good ones to go. Nisha be distributed. You the badge one chance to make it back. Egg my niece Cheryl will patch you. Jisha be dead. Hawaii Jack Mswah.